0: Cornelis van Nieuwenbeek.
1: Hé, gringo!
0: Lila. Ik kan staan, Cornelis van Nieuwenbeek.